0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever toe voor bijna een jaar. Dat komt omdat ze die gaan renoveren. Er wordt heel wat hinder verwacht. De stad Antwerpen en de lijn hebben een alternatief vervoersplan klaar. Als je van de stad naar linkeroever wil of andersom, check je beste app of website van de lijn. Nederland wil 2 zieke bemanningsleden repatriëren. Ze zitten op een Nederlands cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Vermoedelijk zijn ze besmet met het Hantavirus en dat is uitzonderlijk. Het virus wordt doorgegeven via knaagdieren en niet van mens op mens. Het veroorzaakt hoge koorts, luchtweginfecties en nierklachten. In totaal werden al 6 opvarenden ziek, 3 van hen zijn overleden. Onder hen een Nederlands koppel 70ers. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september 2001. Hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag start met hier en daar wat zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen tot 20 graden wel. Morgen de omgekeerde beweging, een regenachtige start, maar nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
2: Dit is Joe 80s.

0: Sven en Anke.
1: Na een weekend waar we uiteraard het feest van de arbeid uitgebreid gevierd hebben. Yes. Met z'n allen. Een lang weekend. Jij was naar Den Bosch gegaan met je dochter en je mama.
2: Wat een topstad.
1: Is het zo, ja?
2: Kijk, 1 mei, dan is alles open in Holland.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dus alle Belgen zitten dan in Maastricht, Eindhoven, Breda. En wij dachten, wij gaan naar een stad waar misschien niet zoveel Vlamingen zitten.
1: Iets
2: en exact,
1: verder.
2: We waren de enige.
1: Ah, leuk.
2: Ja, ik heb voor de rest echt geen Vlaams gehoord. Dus dat is zo, ja, een stad achter de andere steden, Den Bosch. Prachtig.
1: Ja, wat heb je gedaan?
2: Ik had een boottochtje geregeld.
1: Oké.
2: Dat hebben we niet gedaan.
1: We hebben alleen maar geshopt.
2: Ja, er waren te veel winkels. En ik voelde al, mijn gezelschap had geen zin in een boottocht. Maar echt, hè, ik probeer altijd iedereen warm te maken voor een boottochtje.

0: Walk. Volgende week zaterdag kan ik 42 kilometer wandelen. Ik heb vrijdag 28 kilometer gewandeld en zondag heb ik de 42 alles gedaan.
1: Amai.
0: Dat ging perfect. Voel het wel in de benen, maar ben ik klaar voor volgende week.
1: Je hebt al een uitnodiging gekregen, of wat?
0: Een uitnodiging voor?
1: Van Grim en Iris voor de trouw, want Grim is naar Venetië geweest.
0: Grim is naar Venetië.
1: Op romantisch weekend.
2: Ja, ik ben...
1: Hij is daar op de knie gegaan.
2: Zeker, aan de Rialtobrug.
0: Echt? Echt?
2: Ja, mijn veter was los.
1: Ah. Het was
0: leuk in Venetië.
2: Het was er heel heerlijk.
0: Heel heerlijk?
2: 25 graden, maar heel druk. Wel heel druk.
0: Het is altijd druk in Venetië.
1: Ja, en hoeveel kost een Cola Zero daar tegenwoordig? Daar
0: wordt 16,5 euro.
2: 3,5 euro.
0: Echt? Van nog.
2: Aperol Spritz, 5 euro.
1: Nee.
2: Die Italianen zuipen Aperol Spritz niet normaal.
1: Ja, dat heb ik wel in de Dolomieten ook gemerkt. Italië is het land om echt Aperol aan 5 euro te kopen.
0: Hebben jullie wel in een bootje gezeten? Want in Den Bosch is dat niet gelukt. Hebben jullie zo'n...
2: We zijn niet in een gondel gaan zitten.
1: Nee. Maar wat heb je daar dan wel gedaan?
0: Ja, dat wilde niet weten.
2: Heel veel gewandeld en de eilanden Murano en Burano bezocht.
1: Was dat met die gekleurde huisjes dan?
2: Gekleurde huisjes en het andere eiland, daar wordt glas geblazen.
0: Ah ja, natuurlijk. Murano.
1: Maar dat klinkt precies een weekend van de Okra in plaats van een hyperromantisch weekend.
0: Nee. Ik zag het aan de fonkeling in de ogen van Iris op haar Instagram. Het was niet alleen...
2: Het was een fijn weekend, ja.
0: Was niet alleen naar glasblazen kijken.
1: Het was niet
0: meer.
1: Nee. Anders geblazen.
0: Zoals Wiltura destijds. Weet je nog, ga nooit alleen naar waar? Naar
1: Venetië.
0: Ja, jullie weten het al.

0: Season Sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
4: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
8: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: moet het even hebben over Ruben van Gucht.
1: Ja, die komt naar ons deze ochtend, hè.
0: Maar ja, dat is onze nieuwe collega, dat hadden we niet zien aankomen. Vrijdagochtend, wij worden wakker met dat nieuws. We denken, ja, wij moeten die uitnodigen. Dus die komt straks vanaf 8 uur.
1: Hij gaat bij VTM ook presenteren deze zomer. Ja. Hij is niet meer exclusief aan de VRT verbonden, dus die gaat van verschillende walletjes eten.
0: Ja, maar dat is een handelsmerk natuurlijk. Hij doet dat graag. Er staat een heel weekendartikel in. Of ja, de journalist Stijn van Hoven van het Laatste Nieuws heeft hem een heel weekend gevolgd.
1: Oké. Okay.
0: En dat opstel, dat staat nu in de krant. Het is fantastisch.
1: Ja?
0: Ik vind het een heerlijk artikel. Daar staan quotes in als bijvoorbeeld... Onlangs speelde ik een avond voor verpleegsters. Enkele hadden een bord gemaakt met daarop... Ruben, jaag onze geboortecijfers naar ongeziene hoogte. Dat vond ik geweldig. Maar hij zegt ook... recent zei een partner... Ik wil dit niet meer, Ruben. En dan moet je durven zeggen... Ja, dit is een van de gevaren van het leven dat ik nu leef. Want je zou kunnen denken... Ja, een polyamoreus leven...
1: Ja, dat leidt hij, hè?
0: Ja, dat heeft hij. Dat is open, dat is eerlijk, dat is met heel veel.
1: Ja?
0: Dat is handig, want je bent eerlijk. De vrouwen weten waaraan ze beginnen. Maar hij zegt, eigenlijk heeft dat net zoveel verdrietjes en frustraties... als een monogame relatie.
1: Dat zal wel, ja, inderdaad.
0: Dat vind ik voor mensen die dachten van... dat is het leven...
1: Ja.
0: Normaal eens over na.
1: Ja, maar dat is toch logisch. Dat is toch logisch. Want als je echt bindt aan verschillende mensen, dan kun je veel mensen ook teleurstellen. Die op een bepaald moment zeggen, het is goed zo, jongen.
0: Ik zou gewoon het praktisch al niet geregeld krijgen. Ik krijg toch niks geregeld.
1: We hebben veel aan hem te vragen. Dat is wel duidelijk. Dit is Joe.

0: maandag 4 mei. Het is het weekend dat Club Brugge op en over Union is gegaan. 1 puntje staan ze voor. Hè. Alles is dus nog mogelijk in de laatste 4 matchen. Maar ze hebben wel de macht gegrepen in de titelstrijd. Ook dankzij de Canaris. Sint-Truiden, dankjewel. Goed gedaan dit weekend tegen Union. Een club gewonnen, mooi tegen Anderlecht. Die toch wel weer een beetje in een sukkelstraatje zit. Een Leidensweg van ondertussen een aantal matchen ook al bij Anderlecht. Naar plek 1 en de volgende 4 wedstrijden, daarvan mogen ze er 3 in eigen huis spelen. Dat zal misschien een beetje in hun voordeel spelen. Kijk, alles ligt nog open, maar ik was niet heel erg teleurgesteld met het resultaat van het weekend.
1: De leukste kop vandaag staat op de voorpagina van het laatste nieuws. Campagne moet meer mannen naar de kinderopvang loodsen.
0: Ja.
1: En dan zie ik al mannen in luier naar daar gaan, maar dat bedoelen ze niet.
0: Dacht ik wel.
1: Ik vind het echt een hele grappige kop. Maar ze zoeken mannelijke opvoeders, hè. Er zijn er bijna geen.
0: Mm-hmm.
1: En ze hebben Heeland Kinderopvang heeft een hele grote enquête gedaan. En wat blijkt? 8 op de 10 Belgen wil dat er mannen gaan werken in de kinderopvang.
0: Oké, ja.
1: Ik vind dat wel heel straf eigenlijk. Dat had ik niet gedacht dat de Belg zo ruim denkt.
0: Het maakt niet uit of mannen of vrouwen zijn die
1: zeker
0: daar werken.
1: Zeker niet, maar allee, je zou denken van zo'n enquête.
0: Zorgen. Ja,
1: zeker. En vooral eigenlijk kinderen van jongs af aan, echt al vanaf babypeuter, wat ze zien, is voor hen normaal.
0: Ja, ja.
1: Dus als zij zien dat mannen ook in de kinderopvang werken, dan is het ook makkelijker voor hen later om die stereotypen te doorbreken, om als man ook thuis te blijven met de kinderen. Want dat zijn echt heel hardnekkige stereotypen die vooral leven bij de man zelf.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: en daarom, dus eigenlijk als je denkt carrière switch bij de kinderopvang, gaan ze je heel graag zien.
0: En vandaag ook worden de Michelinsterren uitgereikt. Misschien zegt u dat geen zak. Sander zei net nog, dat interesseert me dus totaal niet. Hè? Nee?
2: Nee, dat boeit me voor gemeente.
0: Ben je ooit wel eens naar een restaurant geweest met een Michelinster?
2: Ongetwijfeld wel, maar dat moet echt gevraagd worden. Maar jij hebt mij nog niet gevraagd. Ja.
1: Maar je zit hier echt met Anke 2 in de studio.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Hij eet misschien net nog iets meer frieten dan ik. Dat kan
0: dat kan eigenlijk.
2: Gisteravond wel frietjes geven.
0: Maar voor mensen die echt op topniveau aan het koken zijn, die zijn kei zenuwachtig. Dat is eigenlijk het rapportje dat wordt uitgereikt. En ook, elk jaar zijn er ook wel mensen die een 2, 3, 1 ster verliezen. Dat is ook wel altijd heel erg pijnlijk als dat gebeurt. Zo terug naar af. Dus veel sterkte voor al die chefs in de keuken. En alle teams er rond. Want je doet dat nooit op je eentje. Benieuwd wat er uit de lucht gaat vallen.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: half zeven. Een tip voor een smoddervrij leven.
1: Ja, hotdogs, heel lekker, maar knoeien, hè. Ach, knoeien. Ook al let je op, je knoeit toch. Allee, in mijn gezin knoeien we allemaal. Ook al letten we op, we knoeien allemaal. Hoe kan je dat fatsoenlijk eten? Ik weet het. Meestal als je zo een hard broodje of een sandwich, wat doen wij? We gaan meteen dat ding te lijf met zo'n mes en dan zo in het midden. Ik heb wel zo dat je zo horizontaal erdoor gaat.
2: In tweeën het eigenlijk. Horizontaal, hoppa.
1: Zo
2: ja.
1: Doet iedereen
2: je laat
1: dat.
2: Het, de bodem liggen en het dakje haal je eraf.
1: Voilà, en daar een worst tussen, daar ketchup, mayonaise. Je propt het dicht en huppakee, het spritst al langs alle kanten. Eén hap, spritst weer. Hoe voorkom je dat? Ja. Je moet eigenlijk verticaal snijden. Dus op het dakje moet eigenlijk, in plaats van in het midden van de sandwich,
2: horizontaal.
1: Moet je het dakje opensnijden.
2: Ja, maar wel dat de bodem nog vast blijft, waardoor het eigenlijk een soort van kuipje is waarin
1: daar
2: je worst
1: prop je
2: kan
1: de worst in.
2: Ja, ja, ja.
1: Daar spuit je de saus op.
2: Ja.
1: Dat klinkt allemaal prachtig, hè. En dan, dan kan je dat eigenlijk echt wel kidsproof eten.
2: Ja, maar
1: en jij zo, dat doe ik altijd met mijn lobster rolls.
2: Ja, maar zo.
1: En ik denk al, wat is een lobster roll?
2: Ja, kijk,
1: dacht ik eigenlijk.
2: Ik ga het je tonen. Ik heb meteen tevoorschijn getoverd, dit is een beeld van dit weekend in Barcelona. Maar je ziet, het is ook zo'n zacht broodje. Het is een zacht brioche broodje. Ook inderdaad verticaal naar beneden gesneden. En er zaten gepekelde groentjes in. En langoustientjes zaten daarin.
1: Ah, wat is daar? Wat is dat?
2: Bovenaan puree? Is een langoustine.
1: Oh.
2: Langoustine.
1: Sorry, het is hier ook een Krentse brood met puree.
2: Het zijn gepekelde groentjes en langoustine en een lekker sausje.
1: Heb je op restaurant gegeten?
2: Ja, restaurant gegeten. Maar lobster rolls, die zijn heel erg bekend. Ze doen dat inderdaad op die manier. Je snijdt in het midden bovenaan door.
1: Ja.
2: Je hebt een kuipje waarin alles bewaard. Dus dat kan ook voor hotdogs.
1: Voor mensen die een lobsterrol soms maken, maar voor de absolute grote meerderheid die hotdogs eet,
2: ja, zo kan het ook.
1: Nu weet je hoe het moet.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo.
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
12: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
13: Hey, hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.

0: Het prijsbeest van de dag.
1: Jean-Pierre en Christiana. Ze zijn allebei 93 jaar oud. Ze wonen al een tijdje in assistentiewoningen. Eigenlijk redelijk vlak bij elkaar. Maar op een bepaald moment komen ze elkaar 1,5 jaar geleden tegen bij de afvalcontainers. Oh. Waar Christiana ook haar boeltje kwam droppen. En toen zei Jean-Pierre, die niet helemaal mee is in de woke verhalen van tegenwoordig, dat man en vrouw dezelfde taken moeten doen. Toen zei Jean-Pierre tegen Christiana, dat is geen vrouwenwerk, mevrouw. Ik zal dat voor u wel doen. En Christiana, wonder boven wonder, was daardoor gecharmeerd. Ook zij doet niet mee aan van iedereen zijnzelfde deel in het huishouden. Dus Christiana dacht, wat een vriendelijke en attente man is me dat, zeg. Ze zijn aan de praat geraakt. En Christiana viel voor zijn charme en zijn humor. En nu, 1,5 jaar later, hebben ze elkaar, dus het is heel mooi, in het woonzorgcentrum eeuwige trouw beloofd. Dat was georganiseerd door vrienden van Christiana voor haar verjaardag. Mm-hmm. Ze weten hoe verliefd ze is, ze weten hoe verliefd hij is. Het was een mooie ceremonie met veel gelach en veel emoties bij alle aanwezigen. Christiana die grapte dat je nooit te oud bent om te trouwen. En Jean-Pierre die zei dat hij nooit had gedacht de liefde nog te vinden op deze leeftijd.
2: Wow.
1: Een verhaal toont aan dat romantiek van alle leeftijden.
2: Ja, en wat ik vooral onthoud,
1: ja?
2: Is als je dus nog op zoek bent naar een partner,
1: ja.
2: Het containerpark is the place to be.

0: volgende week is zover, hè?
1: Je hebt hem al gelopen, de Coast Walk in Barcelona van het weekend.
0: Ja, ik heb al geoefend dit weekend, ja, inderdaad. Jullie gaan live uitzenden, jij met Tom, ja. Nu zaterdag.
1: Vanuit een andere man.
0: Vanuit de pannen. En van aan de andere kant van de kust gaan heel vroeg heel veel mensen beginnen wandelen. Halfweg ga ik beginnen, voor de 42 kilometer. En ergens gaat Rani ook aansluiten, die gaat de 10 kilometer doen, telkens met luisteraars erbij. En ja, je moet je daarop voorbereiden, maar ik ben natuurlijk wel een getrainde wandelaar, alleen zo die 42 kilometer, ik doe dat ook niet elke dag, dat is logisch, want dat is heel veel uren wandelen, zit je toch aan 7 uur wandelen. Dus ik was in Barcelona dit weekend en ik had er vrijdag 27,5 gedaan, dat ging eigenlijk heel goed. En ik dacht, ik ga zaterdag er nog een lapje bovenop doen. En het is gelukt, die 42 kilometer. Ik was eigenlijk wel gelukkig, alleen de benen voelden wel wat zwaar. Vooral de bovenbenen had ik last van zondag, maar de voeten, die hebben het perfect doorstaan. Dus ik denk dat het zal lukken als het weer meevalt volgende zaterdag. Dus
1: maar, een koffie, kies toch maar een goede kleur van KW uit.
0: Ja, dat gaan we meenemen voor allebei. Ik heb er wel goestig in. Ik zat op het vliegtuig, zat een vrouw achter mij en die zei, goed getraind al dit weekend, zag ik. Ik zeg, ja, ik doe ook mee, zei ze. Ook de 42 kilometer.
1: Oh, allee,
0: ja, ik heb dat nog nooit gedaan, maar alle mensen die het ooit gedaan hebben zeggen dat die Coast Walk zo geweldig is.
1: Ja, 42 kilometer, ik heb 42 winkels gedaan in Den Bosch afgelopen weekend. Ik ben er ook helemaal klaar voor de Coast Walk.
0: Ja, maar dan doe je toch ook wel wat stappen op zondag?
1: Ja, maar dat valt toch tegen.
0: Ja, valt het toch
1: Want
0: tegen.
1: Want Lou had een stappenteller mee.
0: Ja?
1: Raad eens, zo'n hele dag shoppen. Hoeveel denk
0: je? Zit je nog niet aan de 10.000 stappen?
1: Uiteindelijk, ja, toen we in de auto zaten, 11.000.
0: Ah, wel, dat is toch goed?
1: Maar we waren weg van 9 uur 's ochtends tot 6:30 's avonds. Hè.
0: En al die zakken meegesleurd, Anke.
1: Ja, eigenlijk. Ja. En dat telt zo'n stappenteller niet, natuurlijk. Hè. Die forsbollen wat ik nu heb, jongens toch.
0: Hey, voor iedereen die gaat meedoen volgend weekend, de dagen ervoor, als je het alles gedaan hebt, moet je niet te veel meer wandelen. Hè. Dan moet je alleen nog een klein beetje onderhouden. Maar de grote afstanden moet je niet meer doen de komende 5 dagen, dat het zaterdag gaat lukken.
1: Doe ik.
0: Ja,
2: kom supporteren op de AG Coast Walk. Het leven is een avontuur. AG verzekert het. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
6: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be. Vintro.
7: Ik ben Leo, Vintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
6: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik Witok.
12: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. Daarnaast is er het veer, zijn er voldoende wandel- en fietsopties en de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
11: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend toe aan vernieuwing. De werken zullen bijna een jaar duren. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Het wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers, 3 anderen zijn ziek, waaronder 2 bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Vanaf vandaag zal de VS opnieuw schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Vorige week heeft Iran trouwens een nieuw plan op tafel gelegd om de situatie daar op te lossen. Het is nu wachten op het antwoord van de VS. Rudy Giuliani, dat is een van de vertrouwelingen van Trump, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat heeft zijn woordvoerder gepost op X. Giuliani was burgemeester van New York ten tijde van de aanslagen op 11 september. En hij was jarenlang Trumps persoonlijke advocaat. De man is 81. Meer details over zijn gezondheidstoestand kennen we voorlopig niet. En in play-off 1 van ons voetbal pakt Club Brugge opnieuw de eerste plaats. Union volgt wel al op 1 punt. Club won gisteren van Anderlecht met 1-3. Anderlecht staat vierde. Het pakt 0 op 9 en moet stilaan vrezen voor Europese tickets. Anderlecht-doelman Colin Koosmans.
9: Het zijn harde cijfers, maar dat is de realiteit waar we ons in bevinden. Dus de komende weken worden heel cruciaal. Hoe moeilijk het ook is op dit moment om dat uit te spreken, we moeten gewoon terugrechten en met nieuwe moed de komende week ingaan.
11: En in play-off 3 won Dender met 2-1. Van La Louvière, maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag eerst hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken en is er kans op stevige regen- en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen een regenachtige start, maar nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
10: Dit is Joe

0: een soort van ritueel en ze heeft een rare gewoonte.
1: Als het koffiemoment is aangebroken, dan kijk ik daar echt elke dag ook weer naar uit. Omdat dat ook iets is wat ik samen met mijn partner doe, met mijn vriend. Dat is echt zo ons moment. En ja, ik geniet daar gewoon van.
2: En hoe drink jij hem het liefst dan?
1: 'S Ochtends met een dikke klomp boter erin.
2: Boter? In koffie?
1: Ja.
2: Hoezo?
1: Ja, dat is lekker.
2: Maar ik heb al van alles gehoord, maar boter nog niet.
1: Nee?
2: Schift dat zo niet in warme koffie?
1: Ja, nou, valt wel mee. Ja, dat is misschien een beetje een rare gewoonte, maar ik doe dat omdat, nou ja, ik ben sowieso dol op boter. Eigenlijk lus ik overal boter bij, maar in de koffie geeft dat zo een romige smaak, maar ook valt het niet zo zwaar op je maag.
2: Oké, ik zou net denken van wel dan.
1: Ja, nee, er is dus een soort van, ik kan niet zo goed uitleggen hoe dat proces precies gaat, maar het schijnt eigenlijk wel gezond te zijn.
2: Dat is viraal gegaan, dat fragmentje. Ik zag dat overal opduiken. En ik denk, ja, zoals je het lichaam van Koppes hebt, je hebt altijd dingen getest op televisie, ben ik nu het lichaam van Bookings. Op de radio ga ik dat nu eens proeven.
0: Ja, wat heb je gedaan?
2: Een klont. Ik heb de zwarte koffie gepakt hier aan het automaat.
0: Geen suiker,
2: je hebt er een hele klont boter in gedaan.
0: Zo'n botervlootje zo, hè?
2: Kleintje, wat altijd in zo'n mandje ligt op restaurant, tussen de witte keizerbroodjes, waar er altijd zo te weinig van zijn. Altijd zo
0: weinig botertjes.
2: Eén botertje voor vier van die broodjes. Dat
0: volledig
2: gaan,
0: bakje erin gegooid.
2: Volledig bakje erin gegooid. Ik ga het nu testen.
0: Ja, ja,
2: okay. Ik ga dus nu 3,
0: dat is ook een
2: 2,
0: product, hè? Ja.
2: Mai, heel lekker. Heel lekker.
0: Ja.
2: Maar echt veel beter dan gewoon.
0: Maar veel beter. Lap, ze is ook vertrokken.
2: Mai, niet normaal wat een meerwaarde. maar probeer het thuis ook. Het is echt wel romig.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Sven en Anke.
1: Vanessa stuurt het nu ook. Het is inderdaad zeer lekker. Ik heb het ook net geprobeerd om een klop boter te doen en uw koffie. Christophe zegt het lichaam van Buckings, dat moet een format worden op de radio. Die stuurt, wie weet hoe goed dat is met gezouten boter.
2: Ja.
1: Ja, en ik had gezegd, boter is een meerwaarde in koffie. En Bernard stuurt meerwaarde in calorieën, ja.
2: Ja, zeker.
1: En Elke zegt, dat is keto.
2: Is dat keto?
1: Ja, ik weet nooit wat keto precies is. Maar koffie met boter zou keto zijn.
2: Ja, ik weet het niet. Maar ik kan wel iets bij voorstellen. Het is ook een soort van roomproduct, zoals we melk of... Je kan, hey. Ja,
1: dat
2: kan.
1: Dat is lekker.
2: Ja, die fruit, smakelijk. Zeg, het is, ik ben een beetje ontgoocheld, want het was vrijdag hier fantastisch weer met prachtige temperaturen. Dan begin je aan de maand mei. En kijk nu eens naar buiten. Het ziet er echt zo wat druilerig en donker. En Frank was ook al niet optimistisch. Vandaag regen, morgen heel veel regen. Iedereen is zijn klus kwijt, hè, want we waren zo goed gestart. Ja. Die vogels bijvoorbeeld, die vogels. Want in mei, wat gebeurt er in mei?
1: Legt elke vogel een ei.
2: Legt elke vogel een ei. Dus ja, die, ik weet niet, die zijn nu volmaakt bezig, maar die, denken, die zeggen dan tegen elkaar, we zitten in nesten. Nee, maar die zitten dan...
3: Ik weet niet of de vogels echt bezig zijn met feit of het regen of niet. Ik weet dat eigenlijk niet.
2: Ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar leggen die eigenlijk allemaal een ei? En weet iemand dat?
1: En
2: die
1: heeft toch meerdere eieren ook eigenlijk in feite?
2: Dus zijn hand voor in het vuur steken. Want een pinguïn is dan nu ook... Dat is een vogel, hè? Een pinguïn is een vogel, hè?
3: Zeg je zo, dier.
2: Nee, dat is een vogel.
1: Je, het is te vroeg voor de slimste mens, hè, Sven Ornelis.
2: Nee, maar een pinguïn, legt die een ei in mei? Of is dat dan anders? En zit hij op de Noordpool of op de Zuidpool?
3: Oh.
2: Waar zit hij? Noordpool of Zuidpool?
1: Oh, dat moet ik weten. Ik heb het 100 keer voorgelezen voor mijn zoon.
2: In mei, of denkt hij dan? Dat is een lastig seizoen. Weet iemand het? Kan iemand ons helpen?
0: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Xina.
7: Xina. Ja aan je dromen.
9: Knaldi.
10: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
14: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
15: Dit is
16: Joe 80s en 90s.

0: One more time. Ik zei daarnet, in mei legt elke vogel een ei. En Erwin voegde daaraan toe.
1: Alleen de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand niet.
0: Oké. Okay. Alleen de koekoek en de griet leggen in de meimaand niet. Klopt dat? Jurie Kortens. Goedemorgen, Jurie.
2: Hi, Jurie.
3: Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Anke.
0: Klopt het spreekwoord zo?
3: Om het meteen te zeggen, nee, het klopt niet.
0: Ah, oké. Okay.
3: Ja, maar het is, ja, we zijn voor gemakkelijke waarheden. Hè. Dat is gemakkelijk, dat ruimt ook lekker. Maar nee, er zijn heel veel vogels die vooral een heel stuk vroeger leggen. Bijvoorbeeld de bosuil, die legt al januari, februari. Dus dat is echt een heel stuk vroeger. Ik zit hier net nu, boven mij is een nestje van spreeuwen dat volop aan het eten krijgen is. Dus die zijn al uitgelegd, laat ons maar zeggen, alvast voor de eerste leg. Dus ja, er is gewoon heel veel verschil. Maar ik denk dat de mensen vooral, ja, je hoort nu heel veel vogels zingen. Mij is wel die explosie van al het gebroed, laat ons maar zeggen. En of dat dan nu net technisch met een ei of zonder een ei is, of dat die al gelegd zijn of dingen, ze zijn aan het broeden. Dus dat klopt ergens wel.
2: Maar ik snap het wel hoor, een beetje die verspreiding een beetje, want anders is het te druk op de kraamafdeling, gedurende één maand. Je moet dat ook maar bolwerken, ook allemaal, moeten genoeg wormpjes zijn voor elk vogeltje.
0: Moet je spreiden, ja.
2: Maar legt elke vogel een ei? Dat is nog zoiets. Of zijn er vogels die denken, nee?
0: De mannetjes leggen geen eieren, denk ik.
2: Ah,
3: de mannetjes leggen geen eieren.
0: Nee. Ja, maar ja, nee.
3: Nee. Ze leggen allemaal wel eieren. Maar ik wou misschien eens heel even inspringen op dat tweede gedeelte van die koekoek en die griet.
0: Ja?
3: Want ja, wat zijn koekoeken en grieten? Ook dat klopt niet helemaal. De koekoek die is al een tijdje terug. En die griet, dat is de gruto, die is eind februari, begin maart al terug. En die legt ook in april al zijn eieren. Maar het oorspronkelijke rijmpje gaat eigenlijk een beetje anders. Dat gaat behalve de kwakkel en de spriet.
0: Okay.
3: En een kwakkel, dat is een kwartel. En de spriet is de kwartelkoning. En dat zijn twee vogels die vroeger heel bekend waren uit het boerenlandschap. Maar die komen helemaal uit Afrika. Dus die hebben ook nog een hele lange trektocht onderweg geweest. En die zijn nu pas terug. Die komen pas terug in die meimaand.
0: Ja, ja.
3: En dan begin je die pas te horen. Dus dan wordt ook die aanname gemaakt van, ja, maar die zullen nog niet leggen. Dat zal pas voor juni zijn. Dus daar zit eigenlijk een beetje die oorsprong van dat rijmpje.
0: Zijn we het over de pinguïn ook? Want ja, die leeft op de Zuidpool, hè? Niet op de Noordpool, hè? Op de Zuidpool, de pinguïn. Ja. En die legt eieren, ja, in deze periode?
3: Ja, die legt ook eieren, 1 à 2, maar niet in deze periode, want nu is het daar volop herfst en winter aan het worden. Dus daar zit dat gewoon net omgekeerd. Aan de andere kant van de wereld heb je natuurlijk een ander broedseizoen. Het is vooral die lentemaanden, die zijn belangrijk, omdat dan die explosie van leven eraan komt. En vogels timen dat gewoon van, ja, dit, op dat moment is er heel veel eten. En dan moet je gewoon met nog andere dingen rekening houden. Hè. Bijvoorbeeld van, hoe ver moet ik gaan vanuit het winterkwartier of wat dan ook. Maar ja, het is vooral timen dat er heel veel voedsel is voor de jongen.
2: Ja, en de veelegger is waarschijnlijk dan de kip, hè?
0: Is de veelegger de kip?
2: Ja, nee.
3: Ja, dat is de kip. We hebben dat zo gedaan. Of zo. Die kippen die hebben zo, die blijven gewoon leggen. Je haalt die eieren weg en die blijven daar gewoon bij leggen. Nu, dat is ook die variant. Hè. Dat is de oorspronkelijk Bankiva-hoen van de kip. Dat komt uit India. Dat heb je dan niet zo op diezelfde manier. Die gaan ook 15, 20 eieren leggen. En dan beginnen die te broeden. En dan is dat ook weer klaar. Maar het is wel een soort die dat ja, echt wel kan gepusht worden, gestimuleerd worden om veel eieren aan elkaar te leggen.
0: Allee, vooruit. Maar wel een goed seizoen. Het is nu een beetje minder weer, maar heerlijk om in de natuur te gaan, hè, Jurie. Het is echt top seizoen.
3: Ja, tuurlijk. Zeker in die ochtenden, dan zijn al die vogels aan het zingen. Dat is echt fantastisch. Dus
2: Jurie.
3: Ik ben buiten zoveel als ik maar kan.
2: Ja, ik wou juist zeggen, want jij lijkt me zo iemand die om 6 uur 's ochtends al met botte voetjes op het gras dartelt. Zo van, het wordt weer een mooie dag.
3: Dat durf ik wel eens te doen, maar dan niet met dat stemmetje. Dat is net iets anders. Jammer. Joe.

0: cijfer is 2.
1: Oké.
0: 2%. Het gaat over 1 op de 50 mensen. Zit met hun, en ik wil heel voorzichtig zijn over het benoem, want het is de wetenschapper die het straks gaat uitleggen. En ik ben geneigd om te zeggen, zit met deze afwijking. Maar je zou ook kunnen zeggen, zit met dit talent. En we bellen met een hersenwetenschapper.
1: Heb ik het?
0: Ik weet het niet. Ik heb geen vermoeden en ik heb het eigenlijk, ik had er ook niet zoveel van gehoord. Maar als 2% van de mensen het heeft, dan is het wel iets heel bijzonders. Ik ken het niet. Ik kan me niks bij voorstellen.
1: Maar het is
0: iets, ja, het is een soort, ja, noem het. Ja, het is of een talent, ja, of het is een afwijking.
1: Een feature in de hersenen.
0: Het is iets dat je anders hebt dan de andere mensen, waar je van zegt, hoe kan dat nu eigenlijk?
1: Uit het zich in de rest van je lichaam, bijvoorbeeld 2 linkerhanden. Staat dat je dat letterlijk hebt, 2 linkerhanden?
0: Nee, het is niet dat, hè. Het is niet dat, maar het is wel, ja, het is iets dat je wel, ja, het is iets waar je wel mee...
1: Zie je het?
0: Je ziet het niet, denk ik. Nee, je ziet het niet, hè. En Sander, nee, dat zie je niet. Nee, je hebt het. Het is een soort van talent om toch wel iets, een kunst.
1: Heeft het iets met onthouden te maken?
0: Ja, het heeft ook niet met onthouden te maken.
1: Met emoties?
0: Ja, het gaat meer die richting uit.
1: Oh, sommige mensen voelen een emotie niet aan.
0: Ja,
1: of,
0: nee, dat veel mensen voelen
1: een emotie niet aan. Maar een bepaald iets.
0: Nee, ja, 2% voelt iets.
1: Is het iets amoureus? Is het in de koppelsector?
0: Het is niet amoureus, het is niet in de koppelsector.
1: Maar zou jij het graag willen hebben, het talent?
0: Nee.
1: Oei.
0: Nee.
1: Maar ja, je hebt een beetje zo... Eigenlijk, ik bedoel, het is toch een halve handicap, maar je durft het niet te zeggen. En daarom zeg je talent.
0: Ik wil het echt vragen aan de wetenschapper of zij het een talent... of het is gewoon misschien een kenmerk. Het is gewoon een kenmerk, zoiets.
1: Maar Sander, ik vroeg, heb ik het? En toen keek je ook zo van, ik heb het toch al 25 jaar.
0: Ik denk niet dat Anke het heeft.
2: Nee, ik denk het ook niet.
1: Ken je iemand die het heeft?
2: Nee, ook niet.
0: Maar Anke, het punt is dat jij over alles altijd praat. En je hebt hier nog nooit over gepraat. Dus daarom denk ik dat je het niet hebt.
1: Heeft Ruben van Gucht het?
0: Ja, hij zou het wel eens kunnen hebben. Ja, inderdaad.

0: Het cijfer van de dag.
1: Rani stuurt neurodivergent. Maar dat zijn er veel meer, Rani. Goh, geloof
2: me.
1: Luc stuurt voelt geen pijn. 2% volgens Christine heeft een zesde zintuig. Ivan zoekt het in de sector van de seksdrift. Hoogsensitief, maar er gaan er ook veel meer zijn, Tine. Sonja zegt extreem ontwikkelde reukzin. En Steven stuurt zo twee hersenhelften die je wisselend kunt gebruiken. Links en rechts apart, waardoor je niet moet slapen.
2: Oh, oei.
1: En Frederik stuurt ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd. Zit het er al ongeveer tussen?
2: Nee, het zit er niet tussen. En ik had eigenlijk het woord nog nooit gehoord. En ik heb mij ook moeten concentreren om het goed uit te spreken. Ik heb het hier voor mijn neus. 2% of ongeveer 1 op de 50 mensen heeft het. Spiegelaanrakingssynesthesie.
1: Oei.
2: Ja, inderdaad. Spiegelaanrakingssynesthesie. Dat wil zeggen dat ze het in hun eigen lichaam kunnen voelen wanneer anderen pijn hebben of aangeraakt worden. Yep. Bijvoorbeeld als iemand in zijn vinger snijdt of een knuffel krijgt, dan voelen die mensen dat letterlijk in hun eigen lichaam.
1: Dat kan toch niet? Ja, ik kan het me wel goed inbeelden, want ik heb dat ook als ik iemand zie vallen, dan denk ik dat ik dat ook heb, maar je voelt dat toch niet letterlijk.
2: Jawel, en die mensen blijkbaar wel. Is er iemand van onze luisteraars die het kent? Spiegelaanrakingssynesthesie. We bellen zo meteen met de hersenwetenschapper Tessa van Leeuwen. En die gaat het ons uitleggen wat het precies is.
1: En die zegt dat het waar is.
2: Ja, we gaan die zo meteen bellen. Ja, inderdaad.
0: Vanavond bij VTM duikt er onverwacht bezoek op. Maar de keuken wacht niet. In huis gemaakt. En bij VTM 2 moet Rudy kiezen tussen winnen of de waarheid in The Rainmaker. Vanavond bij VTM en VTM 2. Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik heb zin in...
8: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
10: Okie, takodoki.
8: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
11: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
11: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
10: Ja, dat is duidelijk.
11: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
13: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
14: Dit is Joe 80s en 90s.

0: cijfer van de dag.
1: Wacht, ik probeer het nog eens goed uit te spreken. Spiegelaanrakingssynesthesie, dat is het woord. 2% van de mensen zou daar last van hebben.
2: Ja, wij vroegen aan de luisteraars of er iemand zo tussen zat. Kenny stuurt, ja, als er iemand een stamp in zijn ballen krijgt, heb ik ook de neiging me te verkrampen en mee te leven. Maar dat heeft denk ik elke man. Nele zegt, zeer herkenbaar Sven en Anke. En het is echt enorm lastig. En Rut stuurt, beste Sven en Anke, ik wist eigenlijk niet dat dat zo heette, maar ik voel het ook echt wel als er iemand in zijn vingers snijdt of als er gewaxt wordt, dan voel ik die pijn. Maar eigenlijk is dat toch gewoon zo inlevingsvermogen beyond. Want je kunt het je inbeelden, maar voelen?
1: Ja, Tessa van Leeuwen, u bent hersenwetenschapper. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Als we beginnen met, ik kende het woord niet en ik wist eigenlijk niet wat het was. Kan u het eens een keer heel juist uitleggen?
3: Ja, spiegelaanrakingssynesthesie, dat is wat als je iemand anders aangeraakt ziet worden. Of als je iemand, het gebeurt vaak ook voor pijn, dat je dat dan ook voelt op je eigen lichaam. En dat kan op dezelfde plek zijn, dus dat je het precies op dezelfde plek ook zo voelt. Of het is meer een gevoel en je voelt een soort van in je ruggengraat een heel oncomfortabel, krampend gevoel of iets dergelijks. En dat komt inderdaad bij ongeveer 1-2% van de mensen voor.
1: Okay.
2: Maar is dat dan, moet je die pijn al hebben ervaren ooit en kan je die daarna terug oproepen? Is het gewoon omdat je dat een goed pijngeheugen hebt of hoe komt dat?
3: Ja, ik weet niet of dat helemaal zo precies is uitgezocht, maar het is wel zo dat deze mensen lijken zeg maar een soort van inderdaad extreem inbeeldingsvermogen op een bepaalde manier te hebben. Want sowieso, als je iemand anders ziet bewegen, dan spiegel je dat eigenlijk in je eigen hersenen om die beweging ook te begrijpen en te kunnen voorspellen wat andere mensen gaan doen. En we denken dat bij mensen met spiegelaanrakingssynesthesie, zeg maar, ja, het spiegelsysteem in de hersenen zo is afgesteld dat je eigenlijk wat je spiegelt ook zelf gaat voelen. Dus misschien hoef je dat wel helemaal niet per se zelf een keer gevoeld te hebben. Maar ja, kun je het wel echt op die plek ook ervaren, zeg maar, in je eigen lichaam.
1: Ik weet of het heel belangrijk is, maar ik vraag me af, is het iets wat die ander zich dan inbeeldt? Of is het echt omdat de hersenen dat zien, dat die echt ook diezelfde prikkels via je zenuwen sturen?
3: Ja, volgens mij is er niet onderzoek gedaan echt of je het in de zenuwen van de hand en zo dergelijke kunt meten. Maar je kunt wel echt in de hersenen andere activiteit zien. Dus je kunt echt zien dat gebieden die te maken hebben met voelen, zeg maar, meer actief zijn in mensen die dit hebben.
2: Maar eigenlijk is dat verschrikkelijk, want dat wil zeggen dat je dat op elk moment kan oproepen. Bijvoorbeeld als je alleen nog maar denkt aan iemand die een snijwonde heeft of zo, die zich met, ik zeg maar iets, met een mandoline en zijn hand helemaal verwondt. Zoals we Ruben van Gogh hebben gezien. Dus als je dat alleen nog maar denkt, dan zou je al die pijn voelen. Is het dat?
3: Ja, dat weet ik. Je moet het wel echt zien, zeg maar.
2: Oef.
3: Het gaat echt via het waarnemen, zeg maar. Maar mensen die dit hebben en die dat ook voor pijn en dergelijke hebben, want het kan ook alleen voor aanraking zijn, maar als het voor pijn is, dan die mensen kijken dan geen slapstickfilmpjes of niet eigenlijk. Ze gaan dan natuurlijk geen gewelddadige dingen kijken, omdat dat zo erg is.
1: Omdat ze het zien, zeg maar. Zij, word je ermee geboren of is het iets wat later ontstaat in je leven?
3: Ja, op zich is de aanleg voor synesthesie, want er zijn nog veel meer vormen, is aangeboren. Maar hoe het zich precies ontwikkelt, dat heeft wel, gedurende je kindertijd ontstaat dat dan. Dus ik kan niet zeggen dat dit bij baby's bijvoorbeeld al zo zou zijn.
1: Ja, het komt
3: maar
1: later.
3: Het ontwikkelt zich wel heel vroeg in de kindertijd. Dus het heeft gewoon te maken met hoe het brein, zeg maar, verbonden is. Hoeveel verbindingen er zijn tussen verschillende gebieden.
1: En merk je dat mensen die dat hebben, die pijn dan ook letterlijk voelen, want dat is wel wat er gebeurt, dat die ook empathischer zijn, dat die ook gewoon überhaupt veel meer inlevingsvermogen hebben?
3: Ja, dat klopt. Ja, er zijn meerdere onderzoeken gedaan en we hebben het zelf ook een keer bij een groep spiegelaanrakingssynesthesen onderzocht. En dan zie je wel degelijk zowel op vragenlijsten als ook in gedragstaken dat mensen gewoon meer empathisch zijn. Omdat ze zich toch beter kunnen inleven of inbeelden wat iemand anders letterlijk voelt.
1: Ja.
2: Het is eigenlijk ook tegenovergesteld van mensen die graag naar zo van die operatiefilmpjes kijken. Hè?
1: Ja, ja. Maar
2: het wordt opgesneden.
1: Ja, maar dat kan ik ook niet graag. Ik kan dat ook niet zien. Dan voel ik het eigenlijk ook.
2: Ik heb een vriend.
1: Ja?
2: Ja, die zei, ik ken die al heel lang. En onlangs zei hij dat pas op een feestje. Dat hij er echt op kikt.
1: Ja, oei.
2: En toen had ik een beetje schrik gekregen.
1: Een beetje raar.
2: Ja, en die doet ook niks liever als iemand valt om ter hulp te schieten. En
1: wonden te zien en zo allemaal.
2: Ja, maar hij wilde altijd ergens schrijven. Ja, hij zei dan af, maar het is ook omdat ik graag dokter wilde worden. Maar het was speciaal.
1: Is het ook een afwijking, mevrouw van Leeuwen? Of, of gaat u daar niet over?
3: Nou, we noemen het niet echt een afwijking. Sinds die is eigenlijk altijd een variant op normale waarneming. Meestal hebben mensen er ook geen last last van. Ik kan me voorstellen dat dit natuurlijk wel, dat je bepaalde situaties misschien gaat vermijden als je dat zo sterk voelt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Maar ik heb nog wel een interessant verhaal, want er was ook iemand bij ons die meedeed aan het onderzoek en die was verpleegster.
1: Ja.
3: En die zei van ja, ik ben dus wel heel empathisch en ik kan echt voelen wat andere mensen voelen. En die had dus wel, als ze een collega bijvoorbeeld een infuus zag zetten bij een patiënt, dat voelden ze dan wel. Maar als ze het zelf deed bij een patiënt, dan voelden ze dat niet ook. Okay. Dus het had iets te maken met als ze zelf degene was die het de pijn toebracht, bij wijze van spreken, dan spiegelden ze dat niet op diezelfde manier. Dus het heeft iets te maken echt met hoe het in je hersenen binnenkomt, hoe je het ziet gebeuren, zeg maar.
1: Hersenen zijn toch zo fascinerend. Ja, het is een
2: speciale wereld daar boven, hè?
1: Ja, ja, ja, absoluut.
2: Oké. Okay.
1: Dank u wel, we hebben iets bijgeleerd. Tess, ja. Fijne dag.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat je niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik Wittok.
6: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
5: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna een jaar duren. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen wil meer mannen in de opvang. Heel Lang Kinderopvang lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
7: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel en de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
5: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Het wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers, 3 anderen zijn ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. Vanaf vandaag zal de VS schepen opnieuw door de straat van Hormuz loodsen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociale media. Hij noemt het Project Freedom. Iran heeft al gewaarschuwd dat het elke vorm van Amerikaanse inmenging zal beschouwen als een schending van het staakt het vuren. Intussen ligt er ook nog altijd een nieuw vredesvoorstel op tafel. Het is nu wachten op antwoord van de VS. Ons Belgisch voetbal is binnenkort weer te zien op Telenet. Het heeft daarvoor een deal gesloten met DAZN dat de rechten van die matchen heeft. Vanaf volgend seizoen kunnen ook klanten van Play Sports de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Women Super League bekijken. En ook andere internationale competities zoals de Italiaanse Serie A of de NBA, het Amerikaanse basket. En Club Brugge pakt een voordeel in de titelstrijd. Het won gisteren met 1-3 tegen Anderlecht. Club staat nu aan de leiding, maar titelverdediger Union volgt wel op 1 punt. Anderlecht staat 4e en pakt 0 op 9. En in play-off 3 won Dender met 2-1 van La Louvière. Maar Dender moest sowieso al barrage spelen. Vandaag start met hier en daar zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond 1 graad of 13. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
4: Dit is Joe 80.

0: Voor het eerst bij ons in de studio sinds zijn transfer, ging ik weer zeggen. Maar het is eigenlijk sinds zijn...
1: Ik ben er goed bij.
0: Ja, transfer. Dat klinkt wel cool, hè?
1: Gewoon als een voetballer.
0: Dat is een toptransfer, ga ik er dan van maken, Ruben. Naar DPG, bij ons in de studio, Ruben van Gucht. Ja, je gaat eigenlijk Vive le Vélo, maar op de VTM doen, hè?
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Wat gaat dat dan doen?
1: Maar het zal toch een ander programma zijn.
0: Vertel.
1: Ja, ik ga er nog niet veel over vertellen. Ik kan alleen zeggen dat het met Mark Uitroeven, Tom Boonen, denk ik, de rol van Jan Baakland zal zijn. Ja.
0: Ja.
2: Dat is wel een mooie combinatie.
0: En vanuit de villa van Mark Uitroeven, thuis bij hem.
1: Ja, dus ik heb al veel foto's gezien. Die heeft hij doorgestuurd. Het is echt waanzinnig mooi daar in de Provence. Het uitzicht echt adembenemend.
0: Ja.
1: En daar gaan wij de slotweek, weliswaar, week na de finale van het WK voetbal, gaan wij van daaruit
2: elke
1: een
2: dag.
1: Programma maken. Elke dag.
2: Is dat live? Zo goed als.
1: We zijn nog het format echt aan het kijken, maar ik denk dat we een deel live gaan doen en een deel wat hebben we gedaan doorheen de dag.
2: Oh, fantastisch. Ja,
0: terug Mark Uitroeven ook op televisie. Allee, dat gaat...
2: Ik vind het altijd grappig. Ja.
0: Heel tof zijn.
2: Ja, die is een beetje uit als een boskabouter.
1: Ja, het is een legend, hè. Ja. Dat is echt een icoon.
0: Ja, zeg maar, je gaat ook iets anders doen. Iets totaal anders, hè. Is het eindelijk zover, de docusoap, de leven Ruben van Gucht?
1: Nee, de docusoap is nog geen feit. Nee, dat is niet het wekelijkse format dat vanaf september op televisie zal komen. Sorry.
0: Maar het is niet...
1: Zou je het graag zien misschien?
0: Ik denk dat heel veel mensen het heel graag willen zien. Ik denk dat de Housewives een boeltje dan kunnen gaan pakken. Ja. Temptation Island hoeft ook niet meer.
2: Nee, ja, zeker niet.
0: Maar gaat het wel iets... gaat het toch nog sportgerelateerd zijn of echt iets anders?
1: Nee, het zal niet sportgerelateerd zijn. Wat niet wil zeggen dat er geen sport zal inkomen natuurlijk. Ja. Maar het zal wat meer richting Actua gaan.
0: Ja, oké, Actua. De tafel van Ruben.
1: Nee.
2: Ja, dat is ook sprake van. Maar zou je dat ook mogen doen? Is je contact nu zo opengebroken dat je overal mag gaan?
1: Ik zou alle kleine lettertjes nog eens moeten lezen, maar ik denk niet dat... ik denk dat dat nog perfect mogelijk zou zijn.
0: Maar kijk, we stellen nu allemaal vragen waar je maar half een antwoord op kan geven. En dat snappen wij wel, want het zijn orders van de persdienst. En je moet een beetje teasen en zo. Maar zometeen gaan we allemaal vragen stellen waar je 100% eerlijk op gaat antwoorden.
2: Ja, we hebben gevraagd aan onze luisteraars wat de grootste vooroordelen over jou zijn.
1: Oh my god.
2: We hebben er vijf.
1: Ah bon.
2: Maar je kan jezelf wel vertellen.

0: danken.
1: Maar ik zal ze op een rij zetten, de grote vooroordelen
2: van All right.
1: die binnengekomen zijn van onze luisteraars. En Anke zal het diepte interview doen. Ze is daar beter in dan ik.
3: Amai.
1: Zal ik het eerste dan insmijten? Hier ga je van schrikken dat dit het grootste vooroordeel is dat leeft bij onze luisteraars. Je had nooit verwacht...
2: Dat mijn haar niet echt blond is.
1: Nee, dat jij de grootste vrouwenzot van het land zou zijn.
2: Allee.
1: Ja, raar hè, dat ze daar nu afkomen.
2: Ik heb vrienden, of er zijn wel eens mensen die daar ook spontaan tegen mij over, in de straat over beginnen en die hun cijfers, zal ik zeggen, liggen nog een heel stuk hoger dan die van mij.
3: Ja, want ja, ik denk wel dat de doorsnee Vlaming denkt dat jij aan elke vinger 10 hebt, maar is het gewoon, hoeveel staat het aantal nu op dit moment?
2: Dat is toen ik daar vorige keer over gesproken heb.
1: Ook bij ons trouwens, bij Tess.
2: Ja, daar is eigenlijk nauwelijks beweging gekomen.
1: Maar gewoon toch?
2: Ja, omdat
3: de Excel-lijst, hoe was dat, de Excel-lijst? Dat was 69, of wat was dat toegezegd?
2: Je grijpt naar je hoofd,
3: alsof ik heel goed moet nadenken. Nee, maar ik bedoel zo, de partners die je op dit moment ziet, want Ruben
2: van Gucht... zijn er geen 69 tegelijk, hè?
3: Hey, had gekund. Met een goede agenda kan alles. Want Ruben, je hebt weer de voorpagina gehaald, hè, van het laatste nieuws.
2: Is zo?
3: Maar ja, natuurlijk. Je staat weer op de voorpagina met... hier. De kop. Een weekend op stap met Ruben van Gucht. Ik heb zowat overal handen gevoeld. En dan ook nog het feit dat je afscheid hebt moeten nemen van één partner. En dat je daar enorm van afziet.
2: Maar enorm. Ik vind dat jammer. Kant. Ja, maar goed, de krant overdrijft wel eens. Welkom in de mediawereld.
1: Kennen wij niet.
2: Nee, dat is iemand. Dat is ondertussen een maand of 2-3 geleden gebeurd. En ik denk nog aan die persoon, uiteraard. Zonder dat... te overdrijven, maar kijk, ik ben een emotioneel mens en die zit in mijn hart en die zal er vooral te blijven zitten. Ja.
3: Ja, want heel veel mensen vragen zich dat ook af, zo van, ja, die vrouw, je bent er heel eerlijk over, heel veel mensen waarderen dat ook, maar ja, veel mensen denken toch van, goh, heel veel vrouwen gaan je toch proberen te temmen, toch? En ik bedoel, te gaan... Want,
2: maar dat gaat niet lukken.
3: Gaat dat nooit lukken?
2: De enige persoon die mij zal temmen, ben ik zelf.
3: Ja.
2: Dus de dag dat ik voel, oké, het vuur is wat gedoofd, dan zal ik getemd zijn.
3: Ja, maar heel veel vrouwen gaan het toch proberen. Dus mensen hebben zoiets van, je gaat toch harten breken? Of ben je echt altijd heel duidelijk, heel de tijd van, zodra een vrouw denkt van...
2: Ja, ik ben altijd heel duidelijk. En ik denk dat in de huidige maatschappij een grote kwaliteit is om eerlijk en open te zijn. Ook op dat vlak, ik weet niet of jij al bedrogen bent in een relatie, Anke.
3: Nee.
2: Nog niet, of toch niet dat je het weet.
3: En mensen moeten mij ook niet zeggen, want ik wil het niet weten als het zo is.
1: Ah ja, maar voilà, dat is het. Hè.
3: Ja,
1: bij jou weet je waar je aan toe bent.
2: Ja, dat is... maar van bij de start. Hè.
1: En van bij... Maar ik vind dat wel eerlijk. Ik vind het super eerlijk.
3: Ja, dat is waar. Maar ja, ik als vrouw denk ik dat toch zo denken van... Maar ik ga de speciale, de one zijn die hem gaat kunnen veranderen. Ik denk, ik kan me niet inbeelden dat een vrouw zo niet denkt.
2: Oké, ja, ik ben geen vrouw, dus ik begrijp je niet. Allee, ja, ik kan daar helaas niet over meespreken, maar zoals ik daarnet al zei... Diegene die me zal temmen, zal ik zelf zijn.
3: Ja, zeg, en ja, hoeveel sollicitaties krijg je zo per dag?
2: Een cv. Nee, dat is niet per dag. En nogmaals, ik weet dat er enorm op gefocust wordt en ik heb er ook geen probleem mee. Maar wat je ook kon zien in dat krantenartikel is dat ik eigenlijk vooral ook van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan het werken ben.
3: Ja,
1: ja dat is
2: en dat er dus ook niets... dagen tijd zijn om van alles nog wat te doen.
3: Dat hebben we ons allemaal al afgevraagd, van hoe je dat allemaal doet eigenlijk, agenda-gewijs. Maar ja, het feit, mensen hebben het wel heel graag, het komt ook binnen via de Joe-app. Die eerlijkheid, dat je er gewoon zegt hoe het is, voel je je ook een gelukkiger mens sinds je dat doet?
2: Ja, absoluut. Omdat ik denk, kort bij jezelf blijven. Ik doe, zowel professioneel als privé, door dat leven te leiden, doe ik wat mij gelukkig maakt. Ik hoef daar niks over. Ik hoef daar niks niet te verbergen of ik hoef daar niet over te liegen. Het is een beetje, take it or leave it. En dat, hoeveel mensen, ik zal niet zeggen alleen in de media, misschien ook daarbuiten, moeten zich niet een beetje anders gedragen omdat ze willen pleasen of omdat ze geliefd willen zijn, graag gezien willen worden door mensen. En ja, ik zie mezelf graag en mijn leven graag en dat is voldoende voor mij.
1: We hebben nog een paar andere vooroordelen.
2: Oké.
4: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
0: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
8: wegwijzer.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: Crazy Deals!
12: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van 250 euro cadeau als je een auto koopt.
13: Amai, dat is echt wel zot.
12: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
13: Is dat ook open op Hemelvaart?
12: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Dit is Joe.
17: Joe 80s
16: en 90s.

0: Sven en Anke.
1: Ruben van Gucht bij ons in de studio.
2: Goedemorgen.
1: Halve nieuwe collega bij ons bij VTM, bij DPG. We gaan straks daar nog wel even over hebben. Ook en over je andere professionele activiteiten. Het Wattagefestival, dat is het aan te komen, onder andere. Je zou aan een iets sneller tempo misschien een paar van de vooroordelen nog doen. Ruben van Gucht vindt zichzelf heel mooi.
2: Niet heel mooi, maar ik vind mezelf mooi genoeg, absoluut. Ja, van binnen en van buiten.
3: Ja, hoe lang,
1: en van buiten.
3: Hoe lang sta je 's ochtends voor de spiegel?
2: Niet, 30 seconden.
1: Dat haar kan toch niet zo?
2: Dat is, ja, ik zou het willen demonstreren, maar het duurt werkelijk 20 seconden.
1: Wat doe je dan?
3: En is
1: gel?
2: Dus dat is bukken. Ja, ja.
1: Gel?
2: En dan, ik heb een wax en dan
1: wax. Gewoon
2: zijn klaar.
1: Dat moet ik zelfs niet doen.
3: Het blond van je kindertijd?
2: Ja.
3: Oké. Maar dat is weinig mensen die zo blond
1: blijven.
3: Weinig
1: mensen hebben zo'n blond haar. Hè?
2: Ja, excuseer.
3: En vanaf dat het een beetje grijs komt, ga je het terugblonderen? Of
2: maar
3: ga je dan...
2: ik heb nonkels van mij die dus ook blond zijn. En die zijn ondertussen toch al wat gevorderd qua leeftijd. En een blonde mens wordt niet zo rap grijs.
1: Ah,
2: dat duurt wel lang.
3: Ah ja.
1: Oh, is dat zo?
2: Ja.
3: Voordeel. Ja, je hebt toch altijd mooie kostuums aan. Is dat, van welk merkje was dat ook alweer?
2: State of Art.
3: Ah ja, was dat dan, we zagen dat toch op Vinted verschijnen. Hè? Want dat was dan ook zo. Was een
2: ex.
3: Ja, geen ex. Maar
1: van zijn vriendinnen.
3: Toen was dat nog niet duidelijk, denk ik, dat Charlotte zwanger was. Maar is alles al weg intussen op Vinted? Of kunnen mensen toch nog terecht voor
2: Ik denk dat
3: kopje?
2: Alles de deur uit is.
3: Maar ja, maar ga je ook wel eens zo echt... Allee, zo weet ik veel wat. Echt in, heb je lelijke kleren thuis? Dat bedoel ik zo. Kan je er echt uit? Kan je soms denken: oh nee, ik kan de deur niet open doen omdat ik er echt niet uitzie of omdat ik niet toonbaar ben? Of heb je nooit
2: wat ik thuis wel altijd aandoe als de mensen aanbellen, is een jogging, maar zo unicolor.
3: Ja, ja.
2: In het volledig paars of in het volledig limegroen.
3: Ja, ja, maar match je niet zoals ik.
2: Roze, ook. Je dus ook liggen.
3: Ik doe dan zo de broek van mijn man en dan zo een blouseke van mij, dat echt op niks trekt samen. Dat ga je nooit voor hebben, zoiets.
2: Nee, dat zijn zeer vreemde gebeurtenissen.
3: Oké.
1: Een vooroordeel van sommige mensen, en nu, dat heeft te maken met de overstap, denk ik ook. Ruben van Gucht doet alles voor het geld. Is dat zo? Want je bent nu ook aan DJ'en, je doet heel veel jobs.
2: Ik werk graag en wat ik daar wel over kan zeggen is dat mocht ik erin slagen om tussen dit en, laten we zeggen, 10 jaar mijn toekomst veilig te stellen.
1: Binnen te zijn, zoals ze zeggen.
2: Ja, veilig te stellen, dan ga ik daar geen nee tegen zeggen.
1: Ja, dat zou wel. Dat is gewoon
2: wie zou dat niet doen?
3: Nee, ben je ook een goede onderhandelaar? Doe je het allemaal zelf?
2: Ik doe het zelf. Ik heb
3: serieus?
2: Geen manager. Nee.
3: Dus jij doet zelf
2: deze man doet alles zelf.
3: Oké. En ben je dan hard in die gesprekken? Want bijvoorbeeld, ik vind dat verschrikkelijk. Ik kan dat echt niet.
2: Je moet weten op welke punten je hard moet zijn. En op welke punten je bij voorbaat al verloren bent. Daar hoef je niet hard op te zijn.
1: Ja, dat is goed over nagedacht. Wacht, we doen er nog twee. Ruben van Gucht, dat vind ik een moeilijk, hè, maar het is wel een paar keer binnengekomen en ik denk dat je het snapt. Kan geen goede vader zijn door het leven dat je leidt. Hè?
2: Ik heb pijnlijk, want dat is.
1: Ik snap het, maar dat is
2: absoluut
1: een moeilijke.
2: Niet
1: hè?
2: Waar. Dat is absoluut niet waar.
1: Je kan je energie daarin steken.
2: Ja.
1: Het is niet gemakkelijk, want er komt nog een kindje aan.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, maar ook daar zal ik veel energie in steken. Nee, ik denk. Dat zou ik willen vragen aan de mensen. Vel enkel uw oordeel als je
1: mij
2: leeft.
1: Weet wat het vergaat.
2: Voilà. En voor de rest hoef je niks over mijn vaderschap te zeggen of te denken. Je bent er niet bij.
1: Het is ingewikkeld. Dat is wel wat ingewikkelder dan bij mensen waar de kinderen altijd thuis zijn. Dat is sowieso ook mensen die gescheiden zijn.
2: Ja, maar goed. En ouders die dan soms ruzie maken of die dat soort dingen doen. Zijn dat dan de geweldige ouders of die keihard werken en voor kinderopvang zorgen en de kinderen naar de grootouders brengen en weet ik veel wat. Ja, ik zeg niet dat slechte ouders zijn, maar dan moet je over mij ook niks zeggen.
3: Zeg, wat weten we nog niet van jou, Ruben van Gucht? Dat wil ik wel eens weten. Wat weten we nog niet van jou?
2: Ja, waarschijnlijk veel, ik weet het niet.
3: We moeten toch iets nog hebben, hè? Denk er nog even over na. Wat weten we nog niet van jou? Of wat wil je is dat mensen eigenlijk vragen aan jou? Want je krijgt elke dag van iedereen dezelfde vragen. Denk eens na over een leuke vraag die je wil dat wij aan jou stellen. Dit is Joe 80s en 90s.

0: met deeltijds nieuwe collega bij DPG bij VTM, Ruben van Gucht bij ons in de studio. Want je gaat nog altijd voor de VRT ook werken.
1: Ja, ja, ja. Dus weekwatchers, wielerclubwattage, veldrijden,
0: commentaar geven. Ja,
1: voilà, het WK voetbal. En van, ja, ik moet straks, het is een ronde van Spanje voor vrouwen.
0: Ah, ja, ja, ja, ja. Dat doe je. Je doet vaak de ronde voor vrouwen.
1: Ja, ja, dat is klopt.
0: Specialiteit eigenlijk.
1: Ja, dat is typecasting noemen ze dat.
0: Nee, nee, nee, nee, en hier ga je van alles doen. Je gaat een wielerprogramma doen, dus deze zomer.
1: Ja.
0: Met onder andere Mark Uytroeven en nog andere gasten. De laatste week van de Tour de France.
1: Ja, dus dan gaan we naar Frankrijk met Tom Boonen, Jan Baak, ja, enzovoort.
0: Een mooi gezelschap.
1: Ja, wel, wel, wel.
0: Inderdaad. En je, het is een festival dat er zit aan te komen.
1: Ja, dat was vorig jaar de allereerste editie. Was echt waanzinnig, waanzinnig tof. Dus dat is het Wattagefestival eind mei, mensen. 29, 30, 31 mei in Oostende. En vorig jaar, ik weet nog heel goed, de eerste avond was een galaavond. Zal ook dit jaar weer een galaavond zijn, waar Niels de Stadsbader onder andere presenteert. Bekende muzikanten komen muziek spelen. Maar om 1 uur stopte het feestje en wij hadden nog wel zin in een feestje. En Tom en ik, Boonen dus, we zijn toen uiteindelijk in de Lafayette verzeild geraakt in Oostende.
2: Oei, oei. Prachtig.
1: Ja, waar we de nacht hebben neergelegd om 6 uur 's ochtends.
2: Ja.
1: En waarna er 2 uur later de weekwatchers op mij wachten in de pannen. Dus dat was...
2: Ja, ik voorspel hetzelfde scenario dit jaar.
1: Voor zij die ramptoerisme willen zien, allen daarheen naar het Wattagefestival.
2: Ja, ik wou eigenlijk nog iets nieuw ontdekken van jou, Ruben van Gucht. Maar we weten al alles. Hè. Ik heb al stukjes zei van, wat kan jij... Ja, wat kan je eigenlijk niet, Ruben? Maar zelfs daar wist je eigenlijk niet goed op.
1: Ja, nee, er zijn veel dingen, maar ja, wat kan je niet? Ja,
2: ja, wat weten we nog niet van jou?
0: Is het is een slechte eigenschap.
1: Ik kan niet met de auto rijden op dit moment.
0: Ja, ja, ja, dus ja. Je rijbewijs is af.
2: Ja, een slechte eigenschap.
1: Kan ik dus niet.
2: Ik vroeg zo, wat is je slechte eigenschap? En jij zegt, koppig. Maar ja, dat zie ik eigenlijk als een goede eigenschap.
1: Nee, ik vind echt een mega eigenschap.
0: Wat is dan echt een slechte eigenschap van je? Ja, voilà, kijk.
2: Dan zie je. Wat staat er op je armbandje eigenlijk? Want je hebt een armbandje met tekst.
1: Oh, ja, dat is van mijn overleden hondje.
2: Oei.
1: Dat is een D van Jules.
0: Want je bent een grote hondenliefhebber, hè? Dat is
1: ja, ik heb Ridgebacks.
0: En daar word je ook enorm voor gerespecteerd. Veel mensen weten dat je een enorme grote liefde voor...
1: Wie dieren graag ziet, kan mensen graag zien.
2: Ja, ben je biseksueel? Dat is niet mijn vraag. Sorry, Sandra vraagt dat.
1: Ja, Sandra?
2: Sandra?
1: Maar die heeft er geen voordeel bij.
0: Nee,
1: maar ik ben het absoluut niet, Sandra.
2: Ja, dat is zeker niet bizar. Oké, wacht even, kom je nu niks nieuws ontdekken?
3: Jij moet voor de story gaan werken.
2: Zeker niet.
0: Ruben, veel succes in je professionele carrière.
1: Dank je, vriendelijk.
0: Ja. Ook bij ons, want je bent een goed sportjournalist. Okay. En wat we geleerd hebben uit alle reacties van de mensen...
2: Nog 1 vraag. Wie wil je het liefst ontmoeten? Waar kijk je het naar uit, de ontmoeting met een nieuwe VTM-collega? Wie wil je het liefst ontmoeten? Vrouwelijk.
1: Ik moet de lijst nog eens bekijken.
2: Ik stuur ze door. We komen er nog op terug.
0: Veel succes. Overal in je privéleven en in je professionele.
1: Dankjewel, collega's.
0: Tof dat je gekomen bent.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo.
4: Geweldige knalpromo's. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
8: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
8: Ah, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot. Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Wat zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
3: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
2: En rapperikken.
4: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja. Ja.
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja.
1: Maar ja.
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
6: Ja.
5: Maar ja.
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Rond deze tijd start het proces over het carnavalsdrama in Strepy in Wallonië. 4 jaar geleden reden 2 broers aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Journaliste Katrien Sales volgt het proces.
5: De autobestuurder reed meer dan 170 kilometer per uur en was ook aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed. En daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert daarmee 30 jaar cel.
4: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan de mensen in nood. In Antwerpen is de pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever gesloten door renovatiewerken. Dat betekent dat hij niet meer met de tram van de stad naar linkeroever kan of omgekeerd. En dat zal voor serieuze hinder zorgen. De lijn komt met alternatieven. Frederik weet ook.
6: Zo zal er een pendelbus zijn tussen het station Van Eden op linkeroever en station Opera. En de NMBS gaat ook een tijdelijk station heropenen op linkeroever, waar tijdens de spitsuren treinen naar rechteroever voorzien worden.
4: De tunnel is meer dan 50 jaar oud en is dringend aan vervanging toe. De werken zullen bijna 1 jaar duren. De kinderopvang zoekt mannelijke begeleiders. 8 op de 10 Belgen wil meer mannen in de opvang. Helan lanceert daarom vandaag een nieuwe campagne.
7: Mannen kunnen op een andere manier omgaan met kinderen dan vrouwen. Bijvoorbeeld in sport, spel en de relatie naar de collega's in zaken groepsdynamiek. En dan ook voor de ouders kan een man als aanspreekpunt misschien in sommige gevallen een meerwaarde betekenen.
4: Amper 3% van alle kinderbegeleiders in ons land is een man. Op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden, vermoedelijk door het zeldzame hantavirus. Dat wordt doorgegeven via knaagdieren en veroorzaakt onder meer hoge koorts en luchtweginfecties. Onder de slachtoffers een Nederlands koppel 70ers. De 3 anderen zijn ook ziek, waaronder enkele bemanningsleden. De Nederlandse overheid wil hen nu repatriëren. Het cruiseschip ligt voor anker in Kaapverdië. En vanaf volgend voetbalseizoen kan je onze competities weer op Telenet bekijken. Dat heeft een deal gesloten met DAZN dat de rechten van die matchen heeft. Klanten van Play Sports kunnen dan onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League daar bekijken. En ook heel wat andere internationale competities. Vandaag eerst zon, maar tegen de middag komen er wolken opzetten en is er ook kans op stevige regen en onweersbuien. Temperaturen wel tot 20 graden. Morgen eerst regen en nadien kans op zon en maximaal rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
3: Dit is Joe.

0: Het weer met Frank.
1: Ja, en dan mag je vooral niet denken aan water. Aan het klatervallen, watervallen. Ja. En dat gaat toch gebeuren, hè Frank? Goedemorgen.
2: Ja, er komt veel water onze richting uit. Dat is een feit. Hè. Dus op dit moment is het nog quasi overal droog. De verwachting is dat een regenzone vanuit Frankrijk eerst voornamelijk de Ardennen gaat aandoen. En dan in de loop van de namiddag gaat die regenzone ook verder doortrekken richting het centrale gedeelte van het land. Het westen die blijft wel buiten schot. Maar na de middag, als het dan zo'n 18, 19 graden kan worden, ja, dan gaat dat aan de voorzijde van die regenzone gaat dat ook nog onstabiel worden. En dan krijg je toch nog een paar felle buien, al dan niet ook met onweer. Dus dat gaat in de loop van de namiddag zijn. En vooral voor het centrale gedeelte. Wat bedoel ik met het centrale gedeelte? Ja, dat is zo wat provincie Henegouwen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, provincie Antwerpen. En ook in Limburg is dat voornamelijk het geval. Daar wordt overigens ook de meeste regen verwacht vandaag.
3: Mm-hmm. En morgen niet zo ongelooflijk veel beter. Integendeel zeker, hè?
2: Kijk, het is zo dat diezelfde regenzone die blijft eigenlijk vanavond, vannacht en ook morgen boven ons land hangen. Alleen is het zo dat in de loop van avond en nacht dat de activiteit er wat uitgaat. Hè. Dus het gaat dan eerder om bewolkt weer vannacht met hier en daar wat lichte regen. En morgen in de loop van avond gaat dat weer allemaal actiever worden. Hè. Dus dan mogen we alweer meer en meer regen verwachten. Dus vooral in het centrale gedeelte, dus de provincies die ik daarnet had genoemd. Daar kan toch 10, 20, 30. Als je alles in totaal neemt tot en met woensdag namiddag, ja, dan kan er op sommige plaatsen zelfs een maand hoeveelheid vallen. En dat is dan rond de 60 liter per vierkante meter. Heeft vooral te maken met het feit dat het langdurig regen is. Hè. Het hoeft daarom niet altijd continu of een paar plens buiten zijn, dat niet. Maar het ziet er dus alles niet fraai uit. Ook voor morgen wil je toch net iets beter weer. Dan zou ik zeggen, ga naar het westen, ga richting de kust bijvoorbeeld. Daar gaat het wel droog blijven. Dus dat is toch wel een groot verschil in ons land. Elders dus zal het sowieso morgen nat zijn. En woensdag ook. Hè. Woensdag beginnen we daar nog mee. Al is het wel zo dat loop van de namiddag, woensdag namiddag, stilpjes aan, ja, die regenzone echt wel wegtrekt richting het oosten. Vanaf het westen wordt het dan helemaal droog. En dan mogen we nog enkele opklaringen verwachten. Maar ja, de wind komt dan eventjes uit het noorden. Dus er komt er koude lucht onze richting uit. Woensdag 11 graden is de maximum.
1: Oké, dus de allermaarste buien in aprilse grillen, die krijgen we nu over onze kop. Donderdag, wat is dat voor een dag?
2: Ja, donderdag wordt dan iets beter. Hè. We zitten dan eventjes in een gebied waarbij ja, links, rechts, ten noorden, ten zuiden van ons storingen zitten. En wij zitten daar eventjes tussen. Dus dan blijft het droog met weliswaar redelijk wat stapelwolken die kunnen ontstaan. Graad of 14, dus het wordt dan toch wel weer wat minder koud. En vrijdag, ja, dan houden we het helemaal droog met zonnige periode. Ziet er waarschijnlijk de beste dag uit. Bij temperaturen rond de graad of 16. Ja, en dan het weekend. Hè.
3: Met de coastwalk op zaterdag, ja.
2: Ja, en dat, het ziet er naar uit dat we toch buien gaan binnenkrijgen. Dus in de loop van de dag gaat dat gebeuren. Heel moeilijk te voorspellen waar. Hè. Het is toch nog altijd ver vooruit. Dus dat gaan we nog een beetje moeten in detail bekijken. Waar ze effectief gaan toeslaan. Het is vooral na de middag, zoals het nu eruit ziet, dat het wisselvallig wordt. En...
1: Oei. Hey Frank.
3: Het was een lijn.
1: Zeg maar, kunt je eigenlijk goed stappen ook in rubberlaarzen, vraag ik me af? Gaat dat ook?
3: Nee, nee.
1: Kun jij 42 kilometer wandelen in rubberlaarzen?
3: Ben je dat terug, Frank?
1: Nee. Hij is weg.
2: Ik was eventjes weg, precies.
3: Ja, je was even weg. Je was aan het zeggen dat het vooral in de loop van de namiddag wat minder zou gaan worden. Daar zat hij. Daar ben je blijven haperen, eigenlijk. Ach, nee, dit lukt niet.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL. Let's see you
5: shine. Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
6: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
7: Koop nu bij jouw Precantec een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Precantec, uw drankenspecialist.
8: Joe, 80s en 90s.

0: naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. In Bergen, in de provincie Henegouwen, is het assiseproces rond het carnavalsdrama in Strepie begonnen. 4 jaar geleden reden 2 mannen aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen kwamen om het leven en tientallen anderen raakten gewond. Journaliste Katrien Sales volgt het proces.
4: De autobestuurder reed meer dan 170 km per uur en was aan het filmen. Parket denkt dat hij dat met opzet deed. En daarom staat de chauffeur hier ook terecht voor 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij riskeert 30 jaar cel.
3: Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim omdat hij geen hulp bood aan mensen in nood. Grote vraagtekens over hoe het met bultrugwalvis Timmy gaat. De onderzoekers weten niet waar hij zwemt, want zijn GPS-trekker werkt niet. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank voor de Duitse kust. Bij de ultieme reddingsoperatie vorige week werd hij naar open zee gebracht. En in Colombia zijn zeker 3 doden gevallen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de trucks kon niet op tijd afremmen en reed in op het publiek. Er raakten ook 38 mensen gewond. De burgemeester wil het ongeluk grondig laten onderzoeken. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maxima rond een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
2: Dit is Joe E.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
6: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ik heb zin in...
10: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
12: Okie, taco doki.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
15: Joe 80s en 90s.

0: ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Dit is Joe 80s and 90s. Yeah.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro en voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. De passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord gaan. Dat bevestigt de rederij. Op dat cruiseschip werden 6 mensen ziek. 1 van hen testte positief op het hantavirus. Er vielen al zeker 3 doden, vermoedelijk door dat hantavirus. Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Bergs voorbij, die steeg nochtans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakte beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, wel tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal tot 13 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
6: Dit is Joe 80s.

0: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in
0: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top, professioneel met de pro van Profel.

0: Dat beloven wij.
1: Ah, Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be. Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Knaldi.
4: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
3: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: via berekening doe alles. Ja. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Joe, 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro. En voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. Passagiers van het Nederlandse cruiseschip mogen niet van boord. Dat bevestigt de rederij. Op het cruiseschip kwamen 3 mensen om het leven. Nog eens 3 anderen zijn ziek. 1 van hen testte positief op het hantavirus. Je hoort viroloog Piet Maas.
4: Het zijn RNA-virussen zoals coronavirussen. Bij hantavirus is dat vooral de long en de nier die worden aangetast. En dat virus, ja, dat wordt overgedragen van die knaagdieren door verstofte uitwerpselen of lichaamsvochten die in de lucht komen. Mensen kunnen die inademen. Maar deze is de enige uitzondering die gekend is, die wel beperkt kan overgaan van mens tot mens.
3: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Een onthaalmoeder uit het Oost-Vlaamse Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen bij een baby van 6 maanden. Dat heeft de correctionele rechtbank in Gent beslist. De onthaalmoeder had de baby door elkaar geschud. Ze moet de ouders ook een schadevergoeding betalen en mag niet meer met kinderen werken. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven, letterlijk. En dat is goed nieuws, want nu heeft een GPS-tracker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er nog grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er lang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt, is voorlopig onduidelijk. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69ste plaats naar de 36ste. Hij steekt zo Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. En zo dadelijk deelt Michelin opnieuw sterren uit. Inspecteurs van de gids hebben ons land en Luxemburg een jaar lang doorkruist om punten te geven. HLN-journalist Jiska Achte.
5: De 3 sterren, daarvan is de algemene tendens dat er dit jaar geen nieuwe gaan bijkomen. Dus het zou straf zijn als er een 3-sterrenzaak bijkomt. Er zijn er 2 in ons land en ik denk dat die ze ook wel mogen houden. De 2 sterren, daar wordt er al heel lang gespeculeerd op, ook van Marcello Ballardin, die dat we ook kennen van Mijn Restaurant. En dan de 1 sterren, daar zijn er wel veel nieuwe zaken die erin krijgen.
3: In de loop van de namiddag weten we wie hoeveel ster pakt. En we blijven in thema, want Lotus gaat Tomorrowland koekjes uitbrengen. Het gaat om speculaasjes met espresso-crème tussen en het Tomorrowland-logo erop. Het koekje ligt binnenkort in de Europese supermarkten, in het najaar ook in Azië, omdat daar de eerste Tomorrowland Thailand georganiseerd wordt. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperatuur tot 20 graden. Morgen eerst regen en nadien komt de zon erdoor bij een graad of 13. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
2: Dit is Joe 80.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
8: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
10: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
11: Oh.
10: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
11: Ah.
10: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
12: Medi-market.
13: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Oh, zie die giraf daar.
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Ik heb zin in
5: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Zo, ethisch en

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Auto 5.
4: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel 120 euro terugbetaald. Ja, tot 120 euro. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
6: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
5: Ah, Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Knaldi!
9: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
12: Love to see you shine.
13: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
14: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
15: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
17: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
18: Goedemiddag. 9 restaurants in ons land krijgen dit jaar voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Dat is zo net bekendgemaakt tijdens de sterrenuitreiking in Antwerpen. Het gaat onder meer om Bloesem in Borgerhout, Vintage in Kontig en Subtiel in De Pannen. Opvallend, sterrenchef Nick Bril herrijst na zijn veroordeling. Zijn restaurant The Jane krijgt opnieuw 2 sterren. Welke restaurants 3 sterren krijgen, is nog niet bekendgemaakt. Bpost zet extra personeel in om de pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden verschillende distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bpost het werkrooster wil hervormen. Sinds vandaag zijn alle blokkades weg, zegt Mathieu Goedevrouw van Bpost.
19: Dus het gaat over honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven. Nu in Vlaanderen zijn die achterstanden voor een groot stuk weggewerkt. Enkel mensen die wachten op een pakje dat geblokkeerd zit in Wallonië of Brussel, die moeten daar nog even geduld oefenen. Maar de verwachting is dat we daar in een periode van zo'n 10 dagen naar een normale situatie kunnen terugkeren.
18: Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de bonden en de directie opnieuw rond de tafel. De benzineprijs piekt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar. De maximumprijs aan de pomp stijgt met 7 cent per liter. Daardoor betaal je voor een liter benzine 95 tot 2 euro en voor een liter benzine 98 tot 2 euro en 5 cent. Het komt doordat er door de oorlog in het Midden-Oosten minder olie kan verdeeld worden wereldwijd. Bultrugwalvis Timmy is opnieuw komen bovendrijven. Letterlijk dan. En dat is goed nieuws, want nu heeft zijn GPS-trekker weer signaal uitgezonden. Deze voormiddag waren er grote vraagtekens over de toestand van het dier, omdat er allang geen signaal meer was. Waar Timmy precies zwemt, is voorlopig onduidelijk. De aarde zal over ongeveer 80 jaar 3,5 graad opwarmen. Dus meer dan de 2 graden die als veilig gezien worden. Maar ook geen 4 tot 6 graden zoals eerst werd gevreesd. Dat zegt het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat komt doordat hernieuwbare energie snel goedkoper is geworden en er is nu ook een beter klimaatbeleid. Al zal de temperatuur wel nog hoger oplopen als we niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen. En in het tennis is Alexander Bloks de beste Belg op de wereldranglijst. Na zijn knappe prestatie op het toernooi in Madrid vorige week klimt Bloks van de 69e plaats naar de 36e. Zo steekt hij Zizou Bergs voorbij, die steeg nogthans naar plaats 39. Bij de vrouwen zakt de beste Belgische Elise Mertens van 21 naar 22. Wolken met hier en daar kans op stevige regen- en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal rond de graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
17: Dit is Joe

0: de lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Medi-market. Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
6: Joe, 80s en 90s.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in...
4: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Oki, taco doki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
8: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
9: Fintro. Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
10: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
9: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
11: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profel.be.
12: Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
14: Joe 80's

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot. Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Ons land heeft er 9 nieuwe sterrenrestaurants bij. Die werden vanmiddag uitgereikt door de Michelin-gids. Opvallend, de Jane van Nick Bril krijgt opnieuw 2 sterren nadat hij het restaurant heropende op een nieuwe plek in Antwerpen. Het was voor Bril een woelig jaar. Hij werd veroordeeld nadat hij dronken zijn hulpkok had aangereden.
7: Ik heb gekozen om verder te kunnen evolueren, zelfs in het misschien wel moeilijkste jaar van mijn leven. Om toch de skillset die ik in mij voel te kunnen uitwerken samen met mijn team. Daar hebben we super hard op gewerkt en ik ben gewoon heel blij dat dat vandaag terug bevestigd is. En ik denk dat we nog heel veel groeicapaciteit hebben. Nu dat alle rust wat is teruggekomen, wil ik me gaan focussen.
6: En de enige 2 restaurants met 3 sterren, Zilte en Boerie, behoudt die ook. Bipo zet extra personeel in om de pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Al 5 weken blokkeren de vakbonden verschillende distributiecentra. Ze zijn boos omdat Bipo het werkrooster wil hervormen. Sinds vandaag zijn alle blokkades weg, zegt Mathieu Goedevrouw van Bipo.
8: Dus het gaat over honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven. Nu in Vlaanderen zijn die achterstanden voor een groot stuk weggewerkt. Enkel mensen die wachten op een pakje dat geblokkeerd zit in Wallonië of Brussel, die moeten daar nog even geduld oefenen, maar de verwachting is dat we daar in een periode van zo'n 10 dagen naar een normale situatie kunnen terugkeren.
6: Een akkoord is er nog niet. Woensdag zitten de bonden en de directie opnieuw rond de tafel. In het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar de dodenherdenking plaats. Dat is de jaarlijkse herdenking voor de slachtoffers van Wereldoorlog 2. De burgemeester spreekt van een laffe daad. Ook premier Jette noemt het onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Wolken met hier en daar kans op stevige regen en onweersbuien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst regen, nadien kans op zon en maximaal rond de graad of 13. En ook de rest van de week blijft het eerder wisselvallig.
5: Dit is Joe 80.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
1: Wauw, ja.
2: Maar ja.
0: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
3: Ja. Maar ja.
0: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
3: Ja.
2: Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in
4: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
6: Okie, takodoki.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
0: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
9: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
8: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
9: Oh, zie die giraf daar.
8: Of Zoo Plankendaal.
9: Oh, zo schattig.
8: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Let's see you shine.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Er zijn ook 2 Belgen aan boord aan het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke hantavirus is vastgesteld. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Viroloog Piet Maas.
6: Een mogelijkheid is dat een van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Mm-hmm. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens-tot-mens overdracht is. Mm-hmm. Er is spijt genoeg 1 uitzondering en dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
5: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. Bipo zet extra personeel in om de brieven en pakjes te leveren die vastzitten door de staking. Dit duurde 5 weken, intussen zijn er geen blokkades meer aan de distributiecentra. Het personeel pikt het niet dat Bipo's de werkuren wil aanpassen. Overmorgen is er nieuw sociaal overleg tussen de bonden en de directie. In het centrum van Amsterdam is een monument voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog beklad. Met rode verf werd er het woord genocide opgeschreven. Net vanavond vindt daar een herdenking plaats. De burgemeester van Amsterdam heeft het over een laffe daad. Premier Jette noemt het incident onaanvaardbaar. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. De rest van de dag is het bewolkt met kans op stevige buien, mogelijk ook met onweer, maximaal tot 20 graden. Morgen opnieuw buien en rond 15 graden.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer? Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
7: Is Joe

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
0: Voor de volle 100% met de Pro van Profil. Beloofd.
1: Ah. Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profil.be.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
6: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Medi-market.
9: Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
13: Xina.
12: Xina, ja aan je dromen.
14: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
15: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
17: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
16: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
18: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
19: promo koken.
20: Ik heb zin in
18: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
20: Oki, taco doki.
18: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
21: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
22: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Het treinverkeer in Brussel komt weer op gang. Alles viel zowat anderhalf uur geleden stil, nadat er een verdacht pakket was gevonden op een perron in het station Brussel-Zuid. Maar dat bleek onschadelijk, waarop er dus weer treinen kunnen rijden. Een zestal weken geleden viel het treinverkeer in Brussel-Zuid ook al volledig stil door verdachte pakketten. Toen duurde dat zo'n 3 uur. Er zijn ook 2 Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus vastgesteld is. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hoe het virus aan boord kwam is nog niet duidelijk. Viroloog Piet Maas.
4: Een mogelijkheid is dat een van de mensen daar aan boord na een excursie op het land in Argentinië die infectie heeft opgelopen. Mm-hmm. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er al knaagdieren aan boord aanwezig waren. Dus de algemene consensus is dat er geen mens-tot-mens overdracht is. Mm-hmm. Er is spijt genoeg 1 uitzondering. En dat is het Andesvirus dat voorkomt in Argentinië.
3: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Zij mogen er voorlopig niet af. En Iran beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz. Het bewind zou de bemanning eerst gewaarschuwd hebben, maar omdat die niet reageerde, sloegen 2 raketten in op het fregat. Dat moest vluchten, dat meldt het Iraanse staatspersagentschap. De VS ontkent dat er een Amerikaans schip geraakt zou zijn. Volgens hen hebben ze net 2 commerciële schepen met succes door de straat van Hormuz geleid. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: een beetje geproefd.
1: Maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
3: Xina.
4: Xina, ja aan je dromen.
5: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartphoto.be.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
9: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
8: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
9: Oh, zie die giraf daar.
8: Of Zoo Plankendaal.
9: Oh, zo schattig.
8: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeie avond. Radio- en televisiemaker Hans Otte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen in de garage van zijn huis in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte reanimeren en naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd. Hans Otte is 55 en onder meer bekend van tv-programma's als Temptation Island en The Block op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. Op het assiseproces in Bergen in Henegouwen rond het carnavalsdrama in Strepie worden de twee beschuldigden op dit moment ondervraagd. Ze reden 4 jaar geleden met een auto aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De bestuurder wordt beschuldigd van 7 keer doodslag en 81 pogingen tot doodslag. Hij zelf beweert dat hij niemand wou doden. Zijn passagier staat terecht voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet hielp. Gerechtsjournaliste Katrien Sales is in Bergen.
4: Deze ochtend heeft het Openbaar Ministerie de akte van beschuldiging voorgelezen. Een overzicht van hetgeen is gebeurd, van welk onderzoek in deze zaak is gebeurd en waarvoor die twee hier terecht staan. In de loop van de komende weken zijn verschillende tientallen getuigen opgeroepen, gerechtelijke experts tot getuigen die het allemaal hebben meegemaakt.
3: Er worden in totaal zo'n 270 getuigen verwacht. Steeds meer Belgen hebben een huis of appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000. Bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn erg populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. De kans is klein dat het dodelijke Hantavirus dat opdook op een Nederlands cruiseschip zich wereldwijd zal verspreiden. Zoals corona dat deed, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is dus geen reden tot paniek en er moeten geen reisbeperkingen komen, zeggen ze. Ook viroloog Piet Maas stelt ons gerust.
5: Je hebt echt al nauw contact nodig bij die andere virussen om geïnfecteerd te raken. Wat dat niet wil zeggen dat het niet kan natuurlijk. Er zijn zeker in de laatste jaren al een paar uitbraken geweest in Argentinië waar dat 30, 40 mensen geïnfecteerd raken door 1 indexcase. Geïnfecteerd is door een rat.
3: Het schip ligt nu voor de kust van Kaapverdië met zo'n 150 mensen aan boord. Er vielen al 3 doden, 2 Nederlanders en een Duitser. Een Brit ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken vragen zij geen hulp. En sport in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bosuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een uitgerund peloton. Bosuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en dus niet kon meesprinten. De Duitse Franziska Koch is leider in het klassement. Bosuyt is 2e op 6 seconden, Kopecky 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden. Donderdag zon en wolken bij 14 graden.
2: Dit is Joe 80s.

0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
1: Okie, taco dokie.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
4: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
5: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
6: wegwijzer.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Joe 80s.

0: tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
5: Een goede avond. In het centrum van Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Het gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde en of hij bewust op die mensen inreed. Duitsland kreeg de voorbije jaren wel vaker te maken met gelijkaardige aanslagen. Radio- en tv-maker Hans Otte vecht voor zijn leven in het ziekenhuis. Een buurman vond hem vanmorgen bewusteloos in zijn garage in Mechelen. De hulpdiensten konden Otte nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Hans Otte is 55. Je kent hem onder meer van tv-programma's als Temptation Island en The Block. Op het vroegere 4 en VT4. En eind 2024 dook Otte ook op in De Verraders op VTM. De man van 38 die 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten in Strepie in Henegouwen, had al voor €2.800 aan verkeersboetes verzameld in 10 jaar tijd. Dat heeft de voorzitter van het Hof van Assise in Bergen gezegd. De man is er ondervraagd over het drama. Hij gaf toe dat hij 3 glazen whisky gedronken had, dat hij geen veiligheidsgordel droeg en dat hij zichzelf wel vaker filmde terwijl hij superhard reed. Maar de man blijft erbij dat hij niemand wou doden. Het Openbare Ministerie denkt daar anders over. Gerechtsjournaliste Katrien Sales.
6: Als hij wordt schuldig bevonden aan doodslag en poging doodslag, dan riskeert hij tot maximum 30 jaar cel. Als er van opzet geen sprake zou zijn volgens de jury, dan ligt die straf veel lager en riskeert hij maximaal 5 jaar. Dus dat maakt echt wel een wezenlijk verschil.
5: Bij het drama vielen 7 doden en tientallen gewonden. Al maar meer Belgen hebben een huis of een appartement in het buitenland. Het zijn er ruim 250.000. Bijna 30.000 van hen hebben er zelfs meerdere. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Vooral Frankrijk, Spanje en Italië zijn erg populair. Als je vastgoed koopt in het buitenland, moet je dat sinds 2021 melden bij de belastingen. En sport in het vrouwenwielrennen heeft Shari Bossuyt de 2e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Ze was de sterkste in een sprint van een uitgerund peloton. Bossuyt botste in volle sprint wel tegen Lotte Kopecky, die daardoor uit haar pedaal schoot en dus niet kon meesprinten. De Duitse Franziska Koch is leider in het klassement. Bossuyt is 2e op 6 seconden, Kopecky 3e op 10 seconden. Vanavond en vannacht vallen er stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Ook morgen buien, in het westen droger en soms wat zon, maxima rond 13 graden. Woensdag zonniger in het westen, buien in het oosten bij 11 graden.
4: Dit is Joe 80.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel DMV.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV.
6: Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Medi-market.
9: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: www.profel.be. Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah, Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Knaldi.
3: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
6: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
7: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
10: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
9: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
11: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
12: Joe 80's.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in...
1: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco doki.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Auto 5.
5: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
6: Bij Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Paris XL.
7: Laat ze see you shine.
8: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: uit framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
5: Een goeie avond. In het centrum van Leipzig, in het oosten van Duitsland, is een auto aan hoge snelheid ingereden op mensen. Het gebeurde deze namiddag in een winkelstraat. Er vielen zeker 2 doden en 20 gewonden, van wie er enkele erg aan toe zijn. De bestuurder is opgepakt. Het gaat om een man van 33. Volgens het blad Bild mogelijk met psychische problemen. Het is opvallend druk bij de installateurs van warmtepompen. Zij krijgen 40% meer aanvragen binnen voor offertes. Dat zegt de Belgische Federatie voor Klimaattechnologieën. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de stijgende prijzen voor olie en gas. In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de verkoop van warmtepompen met 15% tegenover het jaar voordien. De Fransman Antoine Sibirski is de nieuwe sportief directeur van Anderlecht, dat meldt de club zelf. Sibirski is 51 en komt over van de Franse tweede klasser Troyes. Bij Anderlecht volgt hij Olivier Renard op, die in februari nog ontslagen werd. Sibirski speelde zelf ook voor onder meer Manchester City, Newcastle United en Nantes, waar hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 9 graden. Morgen regen in het oosten, droog en soms zon in het westen bij 13 graden.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet. Na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinke.
2: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig. En hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
1: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. De Pakistaanse man van 21 die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje vol transmigranten, is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat heeft de onderzoeksrechter in Brugge beslist. In de auto zaten 7 passagiers. Een van hen vecht nog altijd voor zijn leven. De Fransman Antoine Sibierski is de nieuwe sportief directeur van voetbalclub Anderlecht. Hij is 51 en komt over van Troje uit de Franse tweede klasse. Sibierski volgt in Anderlecht Olivier Narop, die in februari ontslagen werd. En er ligt werk op de plank, zegt sportjournalist Jarno Berto.
3: Net zoals veel technisch of sportief directeuren zal Antoine Sibierski een vleesgeworden opkuismachine zijn en tegelijkertijd ook een recruteerder. Wordt ook een van zijn eerste opdrachten om op zoek te gaan naar 3 à 4 gerichte versterkingen. Hij zei ook dat hij graag spelers uit de jeugdacademie ziet doorgroeien naar de A-ploeg. Er is ook nog de vacature van trainer, die is ook nog niet ingevuld.
1: Sibierski speelde zelf onder meer voor Manchester City, Newcastle en Nantes, waar hij 2 keer de Franse beker won. Vanavond en vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden.
0: Dit is Joe 80s.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De Vlaamse regering is aan een marathonvergadering bezig. De ministers zitten sinds vanmiddag samen over 3 knelpuntdossiers. Zo wil vooruit energiesteun door de stijgende gas- en elektriciteitsfacturen. N-VA wil dan weer besparen. Eigenlijk zou de Vlaamse regering samen zitten tot 5 uur, maar die deadline hebben ze laten vallen. Het is al de derde keer dat de ministers over die 3 dossiers een akkoord proberen te vinden. Op het assiseproces over de zogenaamde bajonetmoord in Oostkamp is alleen de hoofdverdachte schuldig aan doodslag. Zijn 8 vrienden zijn wel schuldig aan andere dingen, zoals verboden wapendracht en schuldig verzuim. Dat heeft de jury in Brugge beslist. De dader, een man van 23, stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood met een bajonet na een ruzie over gestolen drugs. Je hoort de advocaat van de dader, Chris Vinken.
2: Zijn eerste reactie was dat hij tevreden was, vooral dat zijn vrienden niet veroordeeld zijn. Hij was daar vooral mee bezig. En hij zelf, ja goed, hij aanvaardt dat hij de doodslag heeft en dat hij de enige is die verantwoordelijk is voor het overlijden van Milan.
1: Op dit moment zitten het Hof en de jury samen over de strafmaat voor de 9 verdachten. Voor de hoofdverdachte vordert het Openbaar Ministerie 20 jaar cel, voor de andere tot 5 jaar cel. Er is meer informatie over de man die in een winkelstraat in Leipzig in Duitsland met een auto inreed op mensen. Het gaat om een Duitser van 33, geen onbekende bij de politie, met psychische problemen. Bij het incident vielen 2 doden en 20 gewonden, van wie er 3 erg aan toe zijn. Volgens de premier van de deelstaat Sachsen reed de man wellicht bewust in op de slachtoffers. En sport, het parket van de Voetbalbond onderzoekt de uitspraken van Union-speler Christian Burgess na de nederlaag in Sint-Truiden. Burgess was niet te spreken over de scheidsrechters en leek te insinueren dat die partijdig waren. Bij de vroege rode kaart voor McAllister en zijn eigen gele kaart bijvoorbeeld. Burgess mist sowieso de play-off 1-wedstrijd van komend weekend. Als daar nog een straf bovenop komt, dreigt hij ook de bekerfinale te missen of de topper tegen leider Club Brugge. En onze voetbalbond heeft zijn WK-campagne gelanceerd met de naam We Are Belgium. Die moet voor meer beleving zorgen nu het WK dichterbij komt. Je hoort David Stegen van de voetbalbond.
3: We Are Belgium, ja, dat behelst eigenlijk alles wat we zijn. Een beetje eclectisch, een beetje surrealistisch, grappig, zelfspot, maar toch ambitieus. En we hebben daar ook een filmpje voor gemaakt waar dat we alle Belgen uitnodigen om deel te nemen aan een aantal wedstrijden om tot de officiële fanselectie te behoren.
1: Concreet kunnen 26 supporters mee naar de VS voor de openingswedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte op 15 juni in Seattle. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, geleidelijk zonniger en warmer.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over 3 knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord en nu dus wel. Zo wordt er bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erk.
2: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
1: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. Zowel Rusland als Oekraïne kondigen een staakt het vuren aan. Rusland voor 8 en 9 mei, omdat het land dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945 herdenkt. Oekraïne stelt een wapenstilstand vanaf 6 mei voor. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. En het weer nog. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer. Minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden. Woensdag hetzelfde weer.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over drie knelpuntdossiers. Het gebeurde rond 10 uur vanavond, na een marathonvergadering die vanmiddag al begon. De vorige twee keer vonden de ministers geen akkoord, maar nu dus wel. Zo wordt er extra bespaard op de overheid zelf door per 3 vertrekkende ambtenaren maar 1 nieuwe aan te werven. En er is meer, weet politiek journalist Rob van Erk.
2: Daarnaast komen er strengere regels voor boeren en voor de industrie om de kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen te beschermen. En wat energie betreft komen er steunmaatregelen vooral voor de armste gezinnen in Vlaanderen. Zij zullen geholpen worden om hun woning of appartement energiezuiniger te maken om zo de gasfactuur te doen dalen.
1: De Vlaamse regering geeft om 11 uur morgen meer uitleg over het akkoord op een persconferentie. De Verenigde Staten hebben 7 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Aanleiding zijn Iraanse aanvallen op Amerikaanse schepen. Iran heeft ook nog een grote oliesite aangevallen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarbij raakten 3 mensen gewond. De Emiraten beweren dat ze ook nog 3 Iraanse raketten hebben neergehaald. En in Oman vielen 2 gewonden bij een aanval op een woongebouw. En sport Zakaria Elouadi van Racing Genk heeft de Ebbenhouten Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse afkomst in onze hoogste klasse. Elouadi scoorde dit seizoen als rechtsachter al 8 keer in de competitie en nog eens 4 keer in de Europa League. Vannacht nog kans op stevige buien, mogelijk met onweer, minima rond 11 graden. Morgen droog en soms zon in het westen, veel regen in het oosten bij 13 graden, woensdag hetzelfde weer.
0: Dit is Joe 80s.